Nederland, naar zijn bedding. Deutschland gebeurt, wat alle ding. Nogmaals een refrain.